Dat is die onder Tropical. Blijf je maar dinsdags ab 8 uur abend. Ja. Met Braziliaanse muziek aan micro. Luis Daniolo, soms läuft die Wiederholung. E essa aí é pra machucar o meu coração com essa voz lindíssima de Rosa Passos.